luisteren. Ik, als ik scherp toeluister en ik werk een beetje mee, hoor ik 's nachts te Brussel de zee. This is a Dutch poem from Hubert van Herwegen. Its title is Luisteren or Listening in English. And it draws a connection between the sound of a sea and the sound of a city by night.

Maar dan is het een beetje op zien is het zo echt een beetje op echt een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Mais les personnes qui font si les dangers, si les dangers, et écoute, avec mes impressionnés, avec mes sans réunir de nos compagnons, je suis allé,

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.

0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: Daar is Lucas met zijn elektrische gitaar.